0: Man.
1: Maestas, mountain of a man, Michael and Siroxa Frostbite. En dan die 1910 Fruitgum Company net voordeur met Goody Goody Gumdrops. Nou op die speelhuis het ek vir jou Marnie van der Merwe se Vier Brand te Tanya Thomas, One Way Ticket to the Blues. Todd Rundgren, I Saw the Light in Annelie, sê Jonk. En dit is nou nie die Annelie waarin jy denk nie, hier is een nieuwe Annelie. Ek myself ook hier seker maak. Buddy Holly, that'll be the day.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

James Medlade, John Mellencamp net voor Jack and Diane en Patty Ryan. You're my love, you're my life. Jy het ook geluister na Brendan Piper se Trou Vrou. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Melissa Jane se Glei. The Portrait Family, I Think I Love You en Lena Ross, Scratch My Name.

een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.

0: Kelsey Ballerini, some hit the Kelly Clarkson and Carly Pierce. You're drunk. Go home. Electric Light Orchestra, net voor dit, said, don't bring me down. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Karleen van Jaarsveld, alles is okay, steps mate, steps 5, 6, 7, 8, en Hans Winkler 100%. En so het vir my groetheid geword op die vroege vrijdagmorgen. Ek los jou ouder gewoond in die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met klanke van Christopher, Irene Louise van Wyk, Erika en Pussycat, en dan net so voor die oordenking Arnold de Wet. Ek hoop het een heerlijke dag, en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Baie mooi klanke daar van Arnold de Wet met Heilig vir ewig. Vir het Pussycat met Teenage Queenie en ook Erica is in the Arms of a Stranger. 5 uur op die kop op hierdie vrijdagmorgen is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie welkom.

0: vroegoggendklanke van Chris Norman met One Last Kiss, Runei met Nickels and Dimes, Deens Jordaanse Hongerhart en ook Jamie Fine met If Anything's Left. Net aan die breekie by Bosveld stuur ek vir jou vandag se weervoorspelling.
1: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dageliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
2: Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. In Gauteng, ryp oordele in die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel. Pretoria, 5 tot 22, Johannesburg, 3 tot 20, en Vereniging, 3 tot 21. En in Mpumalanga, gedeeltelike bewolk in die ooste, met miskolle in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm oordele in die laafveld. Mbombela, 11 tot 23, Ermelo, 6 tot 18, Imalahleni, 7 tot 20, Standerton, 2 tot 19, en Skukuza, 11 tot 25. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en koel, maar warm oordele in die laafveld as ook die Limpopo-vallei. Polokwane, 6 tot 22, Palaworwa, 12 tot 26, Inzanin, 10 tot 25, Messina, 9 tot 26, Lepalale, 10 tot 24, en Mokopane stijg van 6 tot 24 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koud tot koel. Klaarsdorp, 1 tot 24, Potchefstroom, 2 tot 23, Mahikeng, 4 tot 23, Rustenburg, 5 tot 24, en Vryburg, 2 tot 24. In die Vrystaat, mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein, 2 tot 22, Welkom, 3 tot 23, en Bethlehem stijg van minus 1 tot 22 grade. In die Noordkaap, bewolk met mis langs die kus in die ochend, andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre syde. Appington, 4 tot 26, Kimberley, 3 tot 24, De Aar, 4 tot 20, Alexander Baai, 10 tot 16, Springbok, 12 tot 20, Calvinia, 1 tot 18, en Sutherland, minus 2 tot 14. In die Weskaap, oggendmis in die noordweste, as ook die noordooste, met die moontlikheid van ligte reën langs die suidkus, andersins gedeeltelike bewolk tot bewolk en koud tot koel. Kaapstad, 11 tot 17, Vredendal, 8 tot 19, Riversdal, 10 tot 15, George, 9 tot 15, saam met Woester, in Beaufort West, 5 tot 14, en Oudtshoorn, 8 tot 14. In die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmis in die noorde, andersins gedeeltelike bewolk en koud tot koel, en het sal vanaf die laat oggend bewolk word met enkele buie en reën langs die kus en aan grens in die binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer aanvanklik in die noorde, andersins gedeeltelike bewolk en koud tot koel, maar bewolk met oggendmis en enkele buie oor dele suid van die platoorand. Gqeberha 10 tot 17, Makanda 8 tot 15, Nkoba 4 tot 15, Robertsebukwestad 4 tot 14, Kugompustad 10 tot 19, Potsenjohns 14 tot 21, Mtata 8 tot 18, Kumani 4 tot 15 en Khonsa 6 tot 17. Laastens in KwaZulu-Natal, misoordele in die oggend as ook die aand, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm, maar koud in die suidweste, met enkele buie en reën, behalwe in die noordweste. Durban 16 tot 22, Richards Bay 14 tot 25, Pietermaritzburg 8 tot 20 en Ladysmith op van 4 tot 21 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek nou van Rita Lee met Dink aan jou lyne.

Vrolijke klanken daar van BZN met Living in a World of Love. Luke Combs, Hannah Ford Road. En ook Rita Lee met Dink aan jou lyne. Jy is nog geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en onthou daar sou gaan tot 6 uur vanoggend vir my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Klanken nou van Christine met Breek My Weer.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Ja, maar het beslis super talent. Dus Quentin Prinsloo van die Vrotsvry Platteland. Ginsling hier by Bosal, die hart van Goude. Voor het vir hy, groote van Chris Norman saam met Susie Quattro, Stumbling in. Suid-Afrikaanse goud. Hey, look out, here comes tomorrow. Dis Dillions.

0: na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: N1 Noord, stilstaande voertuig, dit is by die N1 en 2 by Pretoria Main, wees by uitkijk. N3 Noord, stilstaande voertuig by Modderfonteinweg. N12 West, stilstaande voertuig, by die R21. Dan Boysens N1 Noord, verkeer wat stadig beweeg by Kraane. N12 Oostpadwerke, dit is by die M1 Noord, R21 Noord, stilstaande voertuig met naam Mapius. Die N1 Noord is daar een stilstaande voertuig by Atterburyweg. R21 Noord is daar ook padwerke by Salomon Mhlangu Rylaan. N1 Suid stilstaande voertuig met Rangel. N4 West stilstaande voertuig met N1 vroeër. Bring ons op hoogte 064-115-2281. Elton John en Dua Lipa, Cold Heart.

Irene van Wyk en haar ouer gunstlinge in die middel sy klomp groot treffers gehad. En daar het werk ook ongelukkig helemaal te vroeg weg. Ek het muziek van Bachmante na Overdrive, Hey You, moes naar het neem aan die hoofdtrekker 10 uur. Daarna gesels ons met Wilmarie Senekal.

Dat is 24 voor 11. Jij is ingeskakeld bij Bosal, of online, Bosal serie op een zee, op een zee, Rwanda toe, ik kan een man dan niet. Ja. En voor het Olivia Newton-John, let me be there. Ek het hier een van Frankie Valli en Kim Weston. They takes two, baby, me and you, dat ek Bobby van jaar zelf. Ze boor ding voor ons kijk naar verkeer.

0: groot treffer geweest hierdie ene in die 80er jare. Getting Dressed for Success. Roxette op het beste. Ek wil uitkom by Cyprien van Campbell's, wat hulle opgeneem het saam met Cordelia. En die ene gaan die baie beslis geniet op die vrijdag ochend, is beloftes. Hulle maak skuld, nee.
1: In een wereld vol beloftes, plek jou beloven, dat jy my woord kan vat.

0: Johan, leer my om lief te hê. Jy luister na Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie. Die tyd nou presies 11:45 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9, oorkant Brits Hospitaal.

So vier ek en jy Vrydag saam met Gerdo aan Kemp toe jy omdraai Buggles Video Killed the Radio Star en Simply Red's of Fairground. Nog so lekker stukkie ou goud voor die maksimum temperature, dis Marmalade.

0: Dis UB40 en Chrissy Hines, I've got you, babe. Bly ingeskakel, die jongste verkeer is volgende.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2000

0: Dis UB40 en Chrissy Hines, I've got you, babe. Bly ingeskakel, die jongste verkeer is volgende.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen

Dis Hazeldine Turner into Love. 25 minute voor 3, kwart voor 3 die jongste verkeer, 3 uur die jongste nuus. Country klanke nou egter, dis Don Williams.

Ruan Josh en Franja Du Plessis, Ek Wil Lewe. Twee in een rij, ook John Williams met die mooie Tulsa Time by Boswell City. Nog so'n lekker stukkie goud wat die goeie herinneringe terugbring. There's the man in black, Johnny Cash.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: En dit is de Rolling Stones dat er nummer 1 gekry het 4 weke gehou in die jaar 65. But I can't get no satisfaction. En reken is expliciet en baie suggestief gewees. Ek weet net rockmuziek, dat is wel leuk. In elk geval, kom eens kyk naar die paaie. Ek hoop jy is veilig soos jy beweeg. En een in een suidelike richting is daar een stilstaande voertuig bij N1 Suid voor Ellendaleweg. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid bij Ellendaleweg, is maar 2 keer. N12 Oos, daar is druk verkeer op die N12 Oos voor die oprit vanaf die R21 en die M41. Die N3, November 3 Suid, stilstaande voertuig op die N3 Suid voor Londenweg met druk verkeer. N1 Suid, stilstaande voertuig bij Ellendaleweg met druk verkeer. Dan die N3, November 3 Suid. De botsing het plaasgevind op die N3 Suid, die oostelike verbypad, dit voor die oprit tot Londenweg, wat vertragings veroorsaak tans. N1 Daniëwer Noord, stilstaande voertuig by John Foster's oprit, wat vertragings veroorsaak. Wadeville N17 padwerke, vertragings tussen Witrifelsweg en Osborneweg is aangemeld. Dan Pretoria, Paul Kreerstraat Noord, druk verkeer in die richting van Capital Park. Eskampetlede Laan in Pretoria in die noordelike richting staarafvloeiende verkeer richting Mabopane Hoofweg aan. Sluiting, wees maar asseblief op die uitkyk. Er is blief baie veilig daar buiten. Beert vir country. Die een ken jy goed. Luke Bryan, so one margarita. Jy is by Bosveld. Kom, ons aan bykie huis toe.

0: Jean Boucher met beweeg. Wel, in hierdie koue weer sal het goed wees as jy wel doen. Jy het nou gesê gepraat van een stapie, maar nou bykie koud vir een stapie. Ek denk, weet, beweeg het so bykie. Warm bly. 16:05 by Bosveld Stereo, die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars ijsbaan vir net R159, van maandag tot vrijdag op promosie. So besoek hulle.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

light your soul. Speel hem weer. Dat is, is dat tijd? Nee, nou jammer. Ons kan hem weer spelen. In een, gooi aan een uit. Speel ons hem weer. Iemand het hem nie gehoor nie. Hou van hierdie ene van hom, dit is Lee Brice met Soul. Het ek gehoor van die legende teen Jordaan, skaakspel. Bly mooi. Kom eens kyk na die paaie. Hard, man!

uit ons eie geweste uit, William Black Rose, The Night Love Made a Fool Out of Me, en dan het ook Marnie Jackson het gesê, kom saam met my, jy kan saam met ons gaan met ons sender, en dit is 107.5 FM, of ons toepassing wat jy kan aflaai, en dan ook natuurlijk www.bosveldstereo.co.za. Hier is Bonnie M om hierdie uur vir ons klaar te maak met Belfast.

0: En dit was New Kids on the Block geweest met Tonight, maar daar is nie kids, New Kids hier, so nie, is nog steeds die net saam met jou vir die volgende 3 kwartier.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Naweek klanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Anita se You've Got Me Keyed Up. En voor dit, James Bay, Give Me The Reason. Ons is bezig om naar die einde van die uur toe te beweeg. Rocco van Skalkwyk is volgende met Luister Na My Hart. Ek het ook vir Candy Stanton, sy Young Hearts Run Free, daar in die 1970s. En ek dink ons speel die uur sommer uit met die broers as die manne braai.

Anita, sir, you've got me keyed up. En voor dit, James Bay, give me the reason. Ons is besig om na die einde van die uur toe te beweeg. Rocco van Skalkwyk is volgende met Luister na my hart. Ek het ook vir Candy Stanton, se Young Hearts Run Free, daar in die 1970s. En ek dink ons speel die uur sommer uit met die broers as die manne braai.

En net so, voor ons het mooi besef, is ons 6 snitte diep in die uren. DJ Otsie saam met die Bellamy Brothers daar, Like a Star, jy herken het ook. Die wysie as Ray Dillon's Jessica, nee? Voor het Merritt Furlong, Love Obsession en Faith Hill, This Kiss. Zanne is volgende is bykie Afrikaanse klanke, hierdie is jy.

Laat aan country muziek van Brad Martin, Just Like Love, voor het Zanay en jy. En dis nou 25 voor 12, wat beteken, mamas en papas leef volgende. Hier is Dedicated to the One I Love.

0: Die begin van die naweek klanke, Ryk Kleinhans en Janie, voor het the mamas en papas dedicated to the one I love. Sy so pas by ons aangesluit het, goeie naand, baie welkom hier by Bosveld Stereo, my naam is Dewald Viljoen. Ek hou jou geselskap tot 1 uur, saterdag ochend. Ons geef vanochtend oor aan Rudy van Deventer, wat jou gaan deurvat tot en met 5 uur. Linda Ronstadt leef volgende, wacht, hierdie is That'll Be The Day.
1: Wee!

Nou, as ons 'n lysie moet maak van goeie goed wat uit Kanada kom, nee, dan sit musikante en sneeu. Dit was The Weeknd, Blinding Lights, voor het Sandra se Hi Hi Hi. En volgende, Anton Botha met 'n Wille Hart.

Louise Carver, Empty Fantasy, en voor het Anton Meiberg se Willehart. Half 1 en Venter is volgende die hart van my. Ons bly by die hart thema hier so, ne? Hier by die hart van goud. Venter, die hart van my. Net daarna gaan ons terug na die 90s met 24/7 en Take Me Away.